eti onyankopɔn asɛm fo yɛhyira wo bebree sɛ ne nso de aba wo nan asesie mɛtie w'asɛm bɔmpaeɛ de me maame ne me papa nom ne adɔfo a ɔmu tie nyinaa hyɛ wo nsa sɛ awurade wo se tie deɛ ɛbɛte yɛnte ase yɛhunu nso yɛbɛhu na yɛnhunu mu mempaeɛ ne sɛ berɛ a wo nsɛm wobɛi ma honhom kronkron kyerɛkyerɛfoɔ no ɔmmie yɛnte aseɛ ne ne yɛnya nte aseɛ ne yɛnhunu mu yie sɛnea ɛbɛyɛ nhyira woasiesie w'asɛm no ɛbɛyɛ yɛn dea yɛde wase so atie wɔ yesu dim na mebɔ mpaeɛ amen adɔfo nom yɛgu so a yɛhwɛ twerɛ se mu fa yesu kristo animuonyam hene a wobɛpie baakane no deɛ nnipa mu no na ɔnamununkum ɔsan aba bio ahosiesie yɛ adeɛ